0: moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wordt korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20% naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Classic hits that never fade away.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pierstenstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt, dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Het bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.
2: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de 8e finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gras op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gras weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gras flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog. Vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, gold and old.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp.

0: In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Berto Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.
3: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The stars of yesterday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het bestverkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. En een fors begin van de avondspits. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg de kop van 14 kilometer file. Vanaf afrit Veghel rijdt het langzaam. Oorzaak is een kapotte auto. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Ook een half uur vertraging al op de A27 als je vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Bij Gorkum 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

breed met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weer later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de filelengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen, bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp. Want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroepproductiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het Commissariaat voor de Media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

de Golden Earrings uit 1966 met Frans Krassenburg nog. En dat ding dat heette Baby, If You Leave Me. Nou, we hebben weer wat leuk nieuws. Taylor Swift is getrouwd. Nou, zou je denken, ja, kan mij dat verrotten, maar toch. Het is dan maar even, je moet het toch maar even noemen. Want straks heb ik weer een mooie platen gevonden weg van Alice Hinnik. En ook Chicago. En deze die gaan we toch eventjes draaien, jongens, uit 2009. En dat is ja, inderdaad Taylor Swift. En die is getrouwd met Travis Kelce. Nou, dan Love Story maar. Dit is wel de originele versie. Je hebt ook nog een of andere ja, up-tempo mix. Ik vind deze toch wel meer puur. En wat klonk ze toen nog jong, hè? Je luistert naar Golden Oldies Radio. En je luistert ook naar Music Memories. En ik ben er voor je tot 9 uur. Jazeker.

Chicago uit 1970 met 25 or 64 met een fantastisch blazersensemble erbij. Ja, dat hebben ze niet meer. Dat hadden ze, later zijn ze ervan afgestapt. Dat is wel jammer eigenlijk. En als je een verzoek hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio. En dan draai ik deze bijvoorbeeld voor je. Dat is Alida's Hitting. En het gaat over Hollywood 7. Een dame die trekt in Hollywood in de hoop actrice te worden. Maar ja, laat dat nou net toevallig mis.

Dave Edmondson, Born to Be With You uit 1973 hier bij Golden Oldies Radio. Je luistert nog steeds naar Music Memories. Ik zou er bijna over struikelen, zeg. Kan ik dat nou vergeten? Het is een beetje warm hier in de studio, maar het is niet zo erg. We gaan even wat anders draaien. California Girls van de Beach Boys. En is later ook nog eens een keertje door David Lee Roth van X van hele groep gedaan. En welke nou beter is, ja, ga dan toch maar voor de Golden Oldies, voor het origineel. En straks hebben we ook nog een hele leuke Fab Four.

En 1991, Chesney Hawks en The One and Only. Ja, de enige bij je. Nou, oké, okay. We gaan even naar 1971. Ja, ik vind het persoonlijk een hele mooie plaat. Daar heb ik een goede herinnering aan. Het is Pittsburgh in the Rain van Leon de Graaf. Voor de rest heeft hij ook niet echt veel hits gehad. In deze ook niet echt, maar het is wel een hele mooie plaat. En daarom draai ik hem hier bij Golden Knowledge Radio. Want ja, je hoort hem nergens meer. Maar hier natuurlijk wel. She came

Group Republica. En Ready to Go uit 2009. Tja. Nou, het is een keertje afgelopen, dames. We gaan er niet weg trouwens, hoor. Ik heb hier een hele leuke. Dat is, hoor maar. En dat is Reject met Gives You Hell uit 2010. 9.

Sjaar van David Bowie. En hij gaat heel langzaam weg. Die ijs is volgens mij veel te kort. Nou, zoek alweer een langere versie op. Hè. Dat kan ook gebeuren bij Golden Oldies Radio. Wat denk je van dit? En dit zijn de Bee Gees uit 1980. True. 1, 2, 3, ah. En dat is Spirits Having Flown. Ik denk, ach, die trek ik ook maar weer uit de kast. Je hoort dat ding ook nergens. Dus hier ook. Gewoon, wij zijn het beste Golden Oldies Radio Station van de wereld. Ook van Nederland. En ik ben nog steeds Dick Bakker.

Ah, lekker hoor, Kraaienveld. Zat ook in de Bintanks en Mona Lisa. Ja, ja, er ging wat mis. Ik zal kijken of ik dat nog kan repareren. Maar we gaan misschien in deel 2 wel even de Fab Four doen. Dat kunnen we natuurlijk niet missen, hè, voor de Beatles fans. Dit is ook lekker. Spanish Stroll. Wat Stroll betekent, ik heb het nog niet opgezocht. Ik had het willen opzoeken, maar ja, het zal wel iets van pauze zijn. Siesta is het niet, maar toch. Ming DeVille, later heette die Willie DeVille. En zijn vriendin die heeft al die jaren trouw met is die met hem mee geweest. Naar alle optreden, studio recordings en zo. Ja, dat ben je toch wel heel trouw hoor. En het is nog steeds Golden Oldies Radio met Music Memories. En we schieten alweer op naar 8 uur. Even tijd voor een bakje koffie en dan straks na het nieuws deel.

Ja, dat zei ik ook. Uh-oh. Doe me denken aan een bepaalde reclame, zodat we er niet op ingaan, maar goed. Dit was een Spanish Troll en van Neenteveel uit 1977. En ja, en even een bakje koffie zetten hoor. Man. Zo, nou dat was het dan weer voor deel 1. En straks naar achter met het nieuws geweest, kom ik weer terug met deel 2. Neem zelf ook even een bakje koffie en dan komt het wel goed. En dan ben ik straks weer terug. En dan natuurlijk met de Fab Four.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nou, het is iets wat anders dan uit 1980 met Olivia Newton-John. En dat was Xanadu van Jeff Lynne en Electric Light Orchestra van het album The Essential Electric Light Orchestra. Het zal een verzameling zijn geweest. Wat heb ik voor straks voor muziek voor je? Cadans en ook een hele mooie van Coldplay. En we gaan even naar 1968. En dat zijn The Loving Spoonful. Ik ben toch te stotteren zeg. En dat is Darling Be Home Soon. En dat zullen we nog wel eens zien. Luister naar Music Memories deel 2 op Golden

Coldplay uit 2002 met Yellow. Toen was Coldplay nog Coldplay. Ja, als ze hebben wel heel veel hits gemaakt. En hebben ook heel veel muziekstromingen gedaan. Dit is ook wel eens lekker. Dat is een Nederlandse. En dan moet je opletten. Die wordt dan in één keer door de technicus zachter gedraaid. Hoor je het? Ja. Het is Intimiteit uit 1983. En een collega van mij die had scharrel met de keyboard player van Cadans. Tja, zo kan het ook gebeuren. Dat was een mooie tijd trouwens.

Ja, we waren nog eens tijden. Fat LeGrand en Long Way From Home uit 2012. We gaan eventjes wat anders draaien, 92. En dat is Claw Boys Claw. Dat was een jongen, die zanger. En daar was mijn collega helemaal verliefd op. Die was lang en groot en fors. Ja, een heel mannelijk gebouwd. Ja, gebouwd. Dus ja, goed. En dat is Oh Rosie. Dat is een band die niet zo bekend is. En dit was een van hun weinige hits. Maar het was wel een hele lekkere, vind ik zelf.

Take the Last Train to Clarksville. De Monkees uit 1966. En ik moet je stiekem verklappen, ik heb per ongeluk in de playlist er nog eentje staan. En een paar platen verder, maar het is niet zo erg. Kan ook wel. Deze is van Al Siri. Hij had ooit een hit met, hoe heet het, Fireflies. En dit is Vanilla Twilight. The Star.

1978, Respectable van de Rolling Stones hier bij Golden Oldies Radio. En deze, ik zei het al, ik had een dubbele van de Monkees na vooruit. Pleasant Valley Sunday. En die komt uit 1968. Ja, toen al.

Adams en van het album Get Up en That's Rock and Roll. Eventjes wat rustiger aan met de Kings. En hij komt heel zachtjes aan en hij heet Celluloid Heroes. Ik vind dat een van de allermooiste platen die ze gemaakt hebben. Het is ook wel een vrij lang, maar het gaat over vergaande glorie in Hollywood van filmsterren. Tja, zo kan het gaan. Dit is Golden Oldies Radio waar je luistert.

was een hit uit de 80er jaren. Phil Collins die produceerde het en drumde ook mee met Frida met There's Something Going On. We gaan de laatste draaien. Als ik dat hoor, dan denk ik wel, hou eens even vast met Malou. De Les Humphries Singers, daar gaan we ermee uit. Ik wens je heel veel plezier nog met de verdere programma's. Denk ook eventjes aan maandag Jack Jackio en ook Tony Winter en Bram Liefdink zaterdag en andere collega's. Hè. Tot volgende week. Hey! Deze komt uit 1973 en ze zingen dus Mamalou. Hey! Van Pipo, weet je wel. Hey, tot volgende week, hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Met deze twee lekker

is toch wel een van de Britpop-nummers bij uitstek, hè, deze Wonderwall. En het is afkomstig van hun tweede album, What's the Story, Morning Glory, dat ze uitbracht in 1995. En mede door dat succes werden er wereldwijd 8 miljoen exemplaren van het album verkocht. De titel die refereert waarschijnlijk aan Wonderwall Music van George Harrison. Maar het kon ook zijn dat een interview met John Lennon, waarin hij Wonderwall zegt in plaats van Wonderful, en dat dat de band inspireerde. In ieder geval, Oasis met Wonderwall. En daarvoor gingen we terug naar 1983. De eerste versie van Maneater was eigenlijk een reggae-nummer, geschreven door John Oates. En Daryl Hall die vult vervolgens aan. Leuke plaat, mooie akkoorden. Maar als we de groove veranderen, dan wordt het pas echt interessant. Resultaat is een van de grootste hits van het duo. En het is terug te vinden op het album H2O, dat ze uitbracht in 1982. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Daryl Hall en John Oates met die fijne hit uit 1983, Maneater. Hey dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Zoals bijvoorbeeld zometeen een plaat uit 1993. Een Britse dance act krijgt te horen, die toen hun grootste hit wisten te scoren met The Key, The Secret. Die plaat haalde in 12 landen de eerste positie van de hitparade, waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Zometeen krijg je de opvolger daarvan. Werd ook een hitje, een fijne, voor Urban Cookie Collective. Feels Like Heaven is voor jullie onderweg. Maar eerst heb ik voor jullie de Mary Jane Girls uit 1985, In My Heart.

kreeg grote bekendheid nadat ze eerste werd in de derde serie van de Engelse versie van The X-Factor. We hebben het over Leona Lewis. Een fijne uit 2008 voor haar. Better in Time. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen dat we een Ego Tripper hebben en een Lex XL. Het is er vandaag uiteraard ook weer allemaal bij. De Ego Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij ook de biografie te horen. Straks in deel 2 is het zover. Vandaag staat in het teken van Anita Meijer. En op het einde van de show, de Lex XL. Dat wil zeggen een extra lange plaats. En daarvoor neem ik je mee naar 1996. Robert Miles, met destijds de opvolger van Children. Fable heette die. En je krijgt die plaat straks te horen in de Dream version. Maar dat is dus voor helemaal op het einde van de show. Zometeen, uit 1989, Karen Wright, een rustpuntje met dat mooie Superwoman. Nadat ik je heb meegenomen naar het jaar 1990. Het waren een van de eerste succesvolle boybands op aarde. Het titeloze debuutalbum verscheen in 1986 en werd geen groot succes. Ook het vervolg, Hanging Tough, vergt veel van het geduld van de New Kids. Maar in 1990 was het dan eindelijk raak. Step by Step komt uit en mede dankzij singles als Tonight en Step by Step is het internationale succes dan daar. The New Kids on the Block, Tonight.

0: In Ierland, deze Dermot Kennedy. En het werd toen de eerste single van zijn tweede studioalbum, Sander. En die Kennedy die schreef dat nummer tijdens de coronapandemie. Want in Berdeus probeerde de zanger neerslachtige mensen troost te bieden, moed in te spreken en ze te verzekeren dat er betere dagen aankomen. Dermot Kennedy, Berdeus. Uiteraard zijn we ook vertegenwoordigd op social media. Zo vind je ons terug op Facebook. Ga maar eens kijken. Je kunt er Dermot Kennedy, de videoclip, bekijken. Evenals andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zo vind je daar ook de Egotripper terug. Anita Meijer in dit geval. Of de Lex XL, Robert Miles, met zijn Fable uit 1996. Maar verder ook weer een link naar Mixcloud. Gewoontegetrouw, elke week zet ik hem daar netjes voor jullie klaar. Want op Mixcloud kan je de show beluisteren of herbeluisteren wanneer, wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. En als je Studio 45 nog niet geliked hebt of volgt, doe het dan ook snel. Je schrijft dus trouwens Studio en dan 45 als getal. Zometeen naar de hitparade van 1977. Bonnie M komt eraan met Belfast. Maar eerst is het hier tijd geworden vandaag voor onze hele fijne Italo Classic. En op Spotify heb ik een hele fijne playlist voor jullie samengesteld van de Italo Classic. Ga naar de account van Lex Groot, daar vind je onder Studio 45 dus die playlist terug van de Italo Classic. Deze band was actief tussen 1983 en 2003. En in het jaar 1984 brachten ze deze fijne plaat uit, Take Me Up. We hebben het hier over Scotch.
1: Ciao tutti, Studio 45 goes Italo.

0: fijne voor André van Duin is voor jullie op de weg. Want het is zomer.
1: Your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.

0: Origineel heet deze plaat eigenlijk Tussé Je T'aime, afkomstig van Shake. Maar in 1984 heeft André van Duin deze fijne Nederlandstalige versie uitgebracht. Want het is zomer, hier in Studio 45. Zometeen aan de andere kant blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Onze ego-tripper krijg je dan straks nog in deel 2. Drie hits vandaag achter elkaar van Anita Meijer. En de extra lange plaat? Die is voor Robert Miles. We gaan straks naar 1996 met Fable. En je krijgt die plaat dan te horen in de Dream Version.
1: Are we ready?
0: Dit uur nog terug naar 1995 met Double Vision, Knocking.
1: Don't let me talk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Deze twee fijne platen komen er al.

dus ondanks dat Lionel Richie de band ondertussen verlaten had, hebben de Temptations toch nog wat fijne hits gescoord. Zoals deze uit 1984. Wat heerlijk. Treat Her Like a Lady. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Studio 45, eentje uit 1991. Let's Talk About Sex is afkomstig van het album Black's Magic. En dat werd het derde album van Salt and Pepper. Het hip-hop trio is niet zo heel erg hip-hop totdat dit album uitkwam. Samples van R&B en soulplaten zoals van Funk Inc. en de Staple Singers voor dit nummer. En een nieuwe attitude. De attitude is feministisch, stoer en soms agressief of grof. En Let's Talk About Sex bereikt in vele landen de eerste plaats van hitparade. Waaronder ook hier bij ons in de Lage Landen. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Studio 45, met over een drietal platen. De Ego Tripper. Drie hits achter elkaar krijg je zo meteen van mij, van Anita Meijer. En ook Robert Miles komt straks eraan op het einde van de show, want hij is onze Lex XL. Je krijgt straks Fable uit 1996 in de Dream Version te horen. Eerst naar de hitparade van 1985, met een leuke voor Princess. Ze had een hit te pakken toen met Say I'm Your Number One. En deze komt uit 1992. Amerikaanse jazzzanger, saxofonist, gitarist en singer-songwriter en scoorde toen zijn grootste hit, Curtis Tigers, I Wonder Why. Love.

alweer afkomstig uit 2004. Michael Gray, The Weeknd. En hiermee zijn we toegekomen aan de Egeltrippel van deze week. En die is voor Anita Meijer. En Anita Meijer is een van de bekendste zangeressen uit Nederland. Met een zangcarrière die inmiddels meerdere decennia omspant. Ze werd geboren op 29 oktober 1954 in Rotterdam. En begon haar muzikale loopbaan in de jaren 70. Aanvankelijk zong ze in achtergrondkoren en werkte ze mee aan studioprojecten, waaronder het succesvolle Rainbow Train van Pete Sauer. In 1976 had ze haar eerste nummer 1 hit te pakken met de debuutsingle The Alternative Way. Maar haar grote doorbraak kwam in 1981 met het nummer Why Tell Me Why. Die single werd een enorme hit in Nederland en stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Het werd een van de best verkochte Nederlandse singles ooit en groeide uit tot een ware klassieker. Met het bijbehorende album Shades of Desire vestigde Anita haar naam als solo-artieste. In de jaren die volgden scoorde ze talloze hits, zoals Idaho, They Don't Play Our Love Song Anymore en Blame It On Love. Haar stem, die krachtig en tegelijk gevoelig is, maakte haar herkenbaar en geliefd bij een breed publiek. Ze trad veel op in binnen- en buitenland en stond bekend om haar professionaliteit en podiumpresence. Een opvallend moment in haar carrière was de samenwerking met het Metropole Orkest in de jaren 90, waarmee ze verschillende concertreeksen en opnames deed. Die optredens toonden haar veelzijdigheid, van pop tot symfonisch repertoire. Hoewel ze wat minder vaak op de radio te horen was in de laatste jaren, bleef Anita Meijer actief. Ze bracht nieuwe muziek uit, stond op het podium bij zijn nostalgische shows en zong regelmatig tijdens televisieoptredens. Het bekendste werk bleef daarbij een vast onderdeel van haar optredens. Why Tell Me Why kende door de jaren heen verschillende herinterpretaties en remixen en leeft voort als een van de nederpopklassiekers van de jaren 80. Anita Meijer zelf blijft een naam die bij vele warme herinneringen oproept aan een gouden tijdperk van de Nederlandse popmuziek. Geniet mee van onze Egeltrippel van vandaag. Dit is Anita Meijer.

grootste hit uit 1981, Why Tell Me Why. Daarvoor, They Don't Play Our Love Song Anymore. En uit 1982, als eerste in dit rijtje van drie, Idaho. Dat waren drie grote hits voor Anita Meijer. Want Anita Meijer is deze week onze egotripper. En van de egotripper is er natuurlijk op Spotify een playlist terug te vinden. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot. En dan vind je daar onder Studio 45 dus de egotripper playlist terug. Zometeen naar de hitparade van 1979 met de eerste Engelse nummer 1 hit voor The Police. Sting schreef het nummer achterin een tourbus met behulp van een cassette recorder waar een kleine drumcomputer in zit. Het nummer gaat over een man die gestrand is op een onbewoond eiland. Op een dag vindt hij een fles en post daarmee een noodkreet. De volgende dag vindt hij 100 miljard flessen met dezelfde boodschap. De oudst bekende flessenpost bleef 92 jaar en 229 dagen trouwens in zee. Het bericht was op 25 april 1914 gepost en werd op 10 december 2006 door een visser gevonden. Zometeen de Police. Message in a bottle. Na deze uit 1981 voor de BB&Q Band, oftewel Brooklyn, Bronx en Queens Band. Dit is die fijne On The Beat.

0: on a Sunny Day werd na The Rising en Lonesome Day de derde single van het album The Rising. Dat album bracht hij uit in 2002. Fijn om terug te horen. Deze Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, de Boss dus, uitgebracht in 2003. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we dus nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. Dat heet The Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er ook van The Lex XL een Spotify playlist. Onder de account van Lex de Groot vind je daaronder Studio 45 dus ook The Lex XL terug. We gaan naar 1996 met Robert Miles, Italiaanse DJ-muzikant die veel te vroeg is overleden. En in 1996 Dreamland uitbracht. Zijn debuutalbum. Daaruit kwamen drie singles. Zijn grootste hit, Children, One in One, met de zangeres Maria Naylor. En de Lex XL die ik vandaag voor jullie in petto heb. En dat is Fable. Je krijgt de plaat te horen in de Dream version. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van. En dan is er volgende week natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: Een van de tientallen mooie hits van Madonna. Vandaag in de show La Isla, Isla Bonita uit 1987. Zomaar aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Zo aan het einde van een mooie, ja, warme dag zou je kunnen zeggen. We gaan je een beetje afkoelen met easy listening muziek. En dat niet alleen, een paar interessante onderwerpen gaan we ook bespreken. Dus luister lekker mee, komt allemaal naar je toe, gratis en voor niks. We gaan het zo meteen hebben over onrust in Schravendeel. Burgemeester Witte van de gemeente Hoekse Waard vertelt haar verhaal over dat gedoe en de onrust. Het was landelijk nieuws, maar de burgemeester heeft daar haar eigen visie op en die laten we zo meteen horen. Er is een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de trein, die lag eruit wegens problemen. Elektriciteit, een geknikte kabel, wat was het ook allemaal. En hij heeft daar een beetje kritiek op. Nou, niet een beetje, stevige kritiek. En hoe dat zit, dat hoor je straks in zijn wekelijkse column. En tenslotte gaan we het hebben over een nieuwe meldkamer voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam. Ze zijn daar klaar voor de toekomst. Dus, en hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige van The Moody Blues. Een echte klassieker zou je kunnen zeggen uit de jaren 60. Geweldig album. Days of Future Past. Heel kleurrijk en heel revolutionair in die tijd. Door The Nights in White Satin. En Roxy Music en More Than This. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan praten over de onrust in de Hoekse Waard. Vanwege noodopvang, zal ik maar zeggen, van asielzoekers. Er is overal in het land het nodige over te doen. Ook in de Hoekse Waard. In Schravendeel. De verslaggever van Omroep Hoekse Waard, Pascal Kerpel, was de gast op het gemeentehuis van de gemeente Hoekse Waard. En sprak daar met burgemeester Witte over haar bevindingen.
1: Ja, de situatie in Schravendeel houdt veel Hoekse Waarders bezig. Hoe kijkt u naar de onrust daar?
2: Maar het houdt mij ook bezig. En ik zie dat onze inwoners raakt. En het doet eigenlijk alle inwoners wat. Het maakt eigenlijk even niet uit wat voor mening je hebt, maar het raakt echt iedereen. En wat dat betreft zijn we met z'n allen geschrokken. Maar ik denk dat het ook een wake-up call is van, we moeten wel aan de slag met elkaar. En heel gelukkig tref ik ook heel veel inwoners aan van Schravendeel in gesprekken die ik heb gevoerd. Die ook echt zeggen, wij willen meedoen. We willen aan tafel, we willen kijken wat speelt er, wat kunnen we doen. En echt actie en een plan maken om daar ook echt verbetering in te brengen.
1: Er gaan veel verschillende verhalen rond over 20 juni. Wat is daar nou precies voorgevallen?
2: Nou, dat is nou precies waar het Openbaar Ministerie en politie onderzoek naar doen. Dus ik kan daar ook niet veel meer over zeggen dat ik dezelfde beelden heb gezien en foto's die onze inwoners hebben gezien. Dus dat moeten we echt even afwachten.
1: En is er verder, zijn er verhalen die u kunt bevestigen? Er wordt verteld dat er iemand met een verstandelijke beperking lastig werd gevallen. Klopt dat?
2: Ook daar kan ik nog niks over zeggen. Daar moeten we echt het onderzoek voor afwachten.
1: De demonstratie van 27 juni verliep rustig. Er was wel veel politie inzet. Vanwaar die keuze?
2: Nou, dat was eigenlijk niet zozeer vanwege onze eigen inwoners. Want de initiatiefnemers hebben eigenlijk keer op keer benadrukt, we willen gewoon een vredige manier, willen we een statement maken. Nou, vanavond is inderdaad duidelijk geworden dat statement is gehoord. Hè, dus dat is goed gegaan. En ze willen dat op een vredige manier doen. Maar de politie had duidelijke signalen dat er mensen van binnen, maar zeker ook van buiten onze gemeente, van zins waren om naar ons toe te komen en misbruik te maken van die oploop, zeg maar, voor niet zulke vredige dingen te doen.
1: Ja, kunt u iets specifieker zijn over die signalen?
2: Nee, eigenlijk niet. In ieder geval gaat het om mensen die niet bekend staan dat ze vredige demonstraties willen bijwonen. En wat dat betreft vind ik de veiligheid van onze inwoners echt heel belangrijk. En ben ik ook heel dankbaar aan de politie en onze BOA's dat ze op zo'n manier hebben ingezet dat de veiligheid voor iedereen, inwoners van het dorp, maar ook van de AZC, op die manier wel gewaarborgd is die avond.
1: Ja, bij soortgelijke protesten in Nederland is het al meerdere keren voorgekomen dat extreemrechtse groepen inmenning zoeken en op die manier het eigenlijk de onrust lokaal naar hun eigen hand willen zetten. Is dat wat hier gebeurd is?
2: Ik kan daar verder niks over zeggen. Ik kan alleen maar constateren dat door die inzet het mogelijk is gebleken om de intentie die de initiatiefnemers hebben ook echt zo te houden. Op een vreedzame manier een statement maken.
1: Wat is er wel te zeggen over de groep die uiteindelijk zich bij de vredige demonstranten aansloot? We hebben signalen gehoord dat daar hooligans bij zitten, mensen uit de harde kern van voetbalclubs. Klopt dat?
2: Dat zou kunnen.
1: Daar kunt u op dit moment nog niks over zeggen?
2: Nee.
1: Heeft u overwogen om zelf er de 27e bij te zijn?
2: Ja, natuurlijk denk je daarover na, maar het is niet zo verstandig. Want ten eerste moet je als burgemeester wel ook echt de situatie aansturen en beslissingen nemen. Maar mijn aanpak is echt individuele gesprekken met mensen, echt aandacht en tijd besteden. Wat ga je op straat tijdens zo'n demonstratie, gaat dat gewoon niet lukken. En er zijn ook altijd mensen in de emotie en het is beter om dat op een rustig moment te doen.
1: Ja, in de tijdlijn zagen we dat er al gesprekken zijn gevoerd. Wat is daar tot nu toe uitgekomen?
2: Nou, dat is eigenlijk heel divers. Er zijn echt mensen die uit zichzelf me benaderd hebben om wat te vertellen. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb naar aanleiding van die mailtjes ook contact gehad met die mensen. Er zijn mensen geweest die ik zelf heb gebeld om te vragen, joh, kun je me eens helpen? Wat is je beeld? Wat vind jij? Wat is er aan de hand en wat zou er moeten? En er komt heel divers beeld uit. Er zijn mensen die voelen zich in de openbare ruimte niet veilig meer. Dus overlast. En dan moet je denken aan vrouwen en tienermeiden die zich in de openbare ruimte niet veilig voelen. Er zijn oudere mensen die spannend vinden nu om naar de supermarkt te gaan. Maar er zijn ook statushoudersgezinnen die zich afvragen of ze opnieuw moeten vluchten of voor hen het nog veilig is in het dorp. Heel divers. En wat eigenlijk belangrijk is, want ik begrijp die gevoelens, maar belangrijk is dat eigenlijk iedereen die ik sprak echt gewoon positief staat in de vraag van, goh, zou je met ons in gesprek willen met de gemeente, met politie, met inwoners, jongerenwerk, om te kijken, hoe kunnen we het beter doen? En het plan is nu om nog voor de vakantie een aantal gesprekken te voeren en te kijken of we een plan kunnen maken samen, dat we ook echt actie ondernemen om te zorgen dat deze situatie verbetert. Want nu hebben we eigenlijk alleen maar verliezers en voelen te veel mensen zich in het dorp echt niet fijn.
1: Worden er los van die gesprekken ook op korte termijn al maatregelen genomen?
2: Nou, zoals de mensen kunnen zien is er natuurlijk wat meer inzet van politie en BOA's. Maar dat is de repressiekant. En wij denken dat als je op de lange termijn weer fijn wil samenwonen, moet er echt wel wat anders ook gebeuren.
1: En wat zou u willen zeggen tegen de mensen die zich nu onwijs zorgen maken over die onrust?
2: Die zorg en die onrust die is gehoord. Dat kon je vanavond ook in het debat merken. Niet alleen door mij, maar ook door het college en de raad. En daar gaan we dus echt mee aan de slag. En mijn belangrijkste oproep is, meld het als er dingen zijn die niet door de beugel kunnen of die ongepast gedrag. Dat soort dingen, meld het. Dan kunnen we daar wat mee. En hou het daar dan ook alsjeblieft bij. Laten we die spiraal van geweld en haat, laten we dat stoppen.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

de lekkerste muziek. Die hoor je natuurlijk bij jouw lokale omroep. En in de late avond, zoals deze. Van George Michael, Father Figure. En ervoor hoorde je Isabelle Aubray met Le Ciel, La Terre et l'Eau. Mooie, romantische Franse muziek. In een paar minuten een mooie column van Han van der Horst. Hij vraagt naar het plan B van de Nederlandse spoorwegen. Nadat hij honderden mensen in de rij zag staan voor een zeldzaam vervangend busvervoer. Want ja, wegens brand in een kabelgoot is treinvervoer de afgelopen week heel erg moeilijk. Nou ja, onmogelijk geweest. En of daar voldoende middelen voor waren om dat op te lossen. Dat bleek dus helemaal de vraag. Dat hoor je zo meteen na de MAGA 4. Een grappig liedje. Ja, als je een Trump-aanhanger bent, even doorbijten. Het is een parodie. Het is lachen als je de beelden erbij ziet. Maar als je een fan bent, moet je even doorbijten. Hè? Want het is natuurlijk de spot drijven met de Amerikaanse president. Maar het is wel een hele mooie. Luister mee.

Lieve mensen, als u afhankelijk bent van de trein, was u de afgelopen week zeker niet te benijden. De Nederlandse spoorwegen blinken toch al niet uit in service en op tijd rijden, maar nu maakte dit bedrijf het helemaal van eieren. Althans, zo had mijn oude moeder het geformuleerd. Tussen Rotterdam en Dordrecht reed niets. Geen ene pepernoot. Ook de zogenaamde snelle trein met toeslag moest eraan geloven, evenals de internationale treinen naar Brussel, Parijs en Londen. Vrijdagmiddag zag ik hoe honderden mensen op de Rotterdamse Conradstraat in de rij stonden voor het beperkte vervangend busvervoer. De NS had een groot bord geplaatst met daarop: zorg dat u bent ingecheckt. De brutaliteit om onder deze omstandigheden ook nog eens geld te vragen is grenzeloos. Waar is de sperwer die de kool meest vangt? Hoe was dit alles zo gekomen? Er had zich kortsluiting voorgedaan in een goot die niet minder dan 300 kabels geleidde. Zeker 100 daarvan moesten worden vervangen, dit zonder de rest te beschadigen. Men kon ze blijkbaar niet zomaar identificeren. Ook dat nog. Reparatie was een lang en precies karwei. Het duurde dagen. Het publiek is zo langzamerhand aan wisselstoringen, draadbreuk en ander ongerief gewend. Men reageerde gelaten. De mensen die door deze totale fuck-up getroffen werden, haalden in de meeste gevallen vermoeide schouders op. Ze probeerden te maken wat ervan te maken viel. Velen moesten uren omreizen. Er kwam toch geen revolutie van. Niemand koelde zijn woede op de toegangspoortjes. Deze shitzooi hoort nu eenmaal bij het moderne Nederland. Ook dat je dan zelf een oplossing moet zoeken. Net als bij dat nieuwe fenomeen, de netcongestie. Dat je zomaar een stroomaansluiting krijgt, is immers niet vanzelfsprekend meer. Bij dit alles blijft een belangrijk element buiten bespreking. Daarom stel ik het hier aan de orde. De NS en ProRail hebben blijkbaar geen plan B. Men moet toch geweten hebben dat het spoornet bijzonder kwetsbaar is als je alles afhankelijk maakt van 300 kabels in één en dezelfde goot. Je hoeft daar bij wijze van spreken maar een flesje zoutzuur in te gieten en het hele radarwerk staat stil. Saboteren van het Nederlandse treinvervoer is een fluitje van een cent. Te meer daar, zoals de NRC onthulde, alle strategische verbindingen boven en onder de grond in Nederland, met alles erop en eraan, gewoon op het internet te vinden zijn. Je zou zeggen dat de NS en ProRail al lang voor een backup gezorgd hadden.

0: Dat klinkt niet erg geloofwaardig als een enkel kortsluitingje het halve spoorwegnet al gedurende dagen plat leggen. Ik vind het eerlijk gezegd heel vreemd. Het is zonder meer een blijk van wanbestuur. Ook is duidelijk dat er op veel sleutelposities personen zitten die omwille van hun frivoliteit of hun bureaucratische dadeloosheid, dat kan natuurlijk ook, hun talenten beter ergens anders kunnen ontplooien. We hebben de afgelopen week een belangrijke waarschuwing gekregen. Blijkbaar is het heel makkelijk essentiële onderdelen van onze samenleving voor dagen te ontregelen door een kleine, precieze actie. Tegen zulke risico's zijn we op geen enkele manier beschermd. Het is niet genoeg dat de treinen nu weer rijden en ook nog op tijd. Daar mogen we niet tevreden mee zijn. Er is een essentiële zwakheid van ons land blootgelegd. Laten we dan in hemelsnaam maar luisteren naar een advies van Duke Ellington. Take the A-train.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

prachtige muziek van Frans Halsema in de show hier bij de late avond. Hij zong heel lang geleden deze voor haar. En Duke Ellington hoorde je voor met Take the A-Train. Ja, speciaal op verzoek van Han van der Horst, want hij vond dat een geweldig nummer. Over een paar minuten gaan we praten over de gezamenlijke meldkamer van de ambulancezorg van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Het heeft een belangrijke moderniseringsslag in zich. Je hoort straks alles in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Willie Nelson. Och, wat een mooie klassieker ook weer vandaag. En hij zingt hier Always On My Mind.

0: De nieuwe meldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam is klaar voor de toekomst. Wat die toekomst dan is, dat ga ik vragen aan Thomas van Oud-Treven. Hij is hoofd van de meldkamer van de ambulancezorg en kan daar alles over vertellen, denk ik. Was dat nodig, een nieuwe meldkamer?
1: Ja, het is zo dat we voor de meldkamer Rotterdam, die gelegen is in het World Port Center in Rotterdam, zitten we met de drie disciplines samen op één etage. Dus politie, brandweer en de ambulance discipline. En eigenlijk als we kijken naar de toekomst, is de intentie van de ambulance discipline om uit te breiden met de zorgcoördinatievoorziening. En om dat te kunnen realiseren was er onvoldoende plek op de etage. Dus zijn we genoodzaakt geweest om uit te wijken naar een andere etage, maar we blijven wel in hetzelfde gebouw gehuisvest.
0: Ja, ja, maar wel allerlei nieuwe dingen aangeschaft die nodig zijn en ja, de techniek gaat voort, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben.
1: Ja, ja, dat speelt zeker een rol. Dus los van het feit dat we meer meldtafels gaan hebben om allerlei meldkamerprocessen in te richten, natuurlijk ook een grote technische kant in onze meldkamer. En dat denk ik bijvoorbeeld aan het gebruik van beeldbellen, die we sinds kort ook doen. Maar het is ook goed, denk ik, om een aantal processen binnen de ambulance kant te gaan opsplitsen. Dan denk ik aan de spoedkant en alles wat te maken heeft met echte urgenties. En langs de andere kant hebben we natuurlijk ook best veel ambulances die voor laag- en middencomplex doellijnen rondrijden. En dan spreken we over het planbare of het besteld vervoer.
0: Oh ja, dat zit natuurlijk ook nog bij vervoer naar ziekenhuizen bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Dus vervoer tussen twee ziekenhuizen. En in onze regio hebben we natuurlijk het Erasmus Medisch Centrum. Ja. Waar best veel patiënten langs gaan voor hun expertise. En als die patiënten terug mogen naar een ziekenhuis in de buurt waar zij wonen, dan nemen wij daarvoor het vervoer voor onze rekening.
0: Ja, dat hoort dat er ook om. Ja, maar ja. Dat is allemaal gepland vervoer dan, hè? Want jullie hebben natuurlijk ook vaak dat je even mensen moet opzoeken die plotseling iets overkomen zijn.
1: Ja, dat is dan de hoogcomplex ambulancezorg. En zulke meldingen komen binnen via het 112-nummer. Het zijn inderdaad meldingen die, ja, die zich plots voordoen. Hè. Dus bijvoorbeeld een pijn op de borst of een ernstig verkeersongeval. Die meldingen komen dan binnen bij ons aan de spoedkant. En dan wordt er heel snel uitgevraagd om te achterhalen wat daar aan de hand is. En dan wordt er uiteindelijk beslist of er een ambulance ter plaatse gaat en met welke urgentie die ambulance vervolgens ter plaatse wordt gestuurd.
0: En of die wel of niet de blauwe zwaailichten en de sirene aan moet zetten, want dat hoeft ook niet altijd, hè?
1: Nee, gelukkig niet. Gelukkig maken we daar een gradatie in. Dus als het echt spoedspoed is, spreken we over een A0 en dan denken we aan reanimaties of levensbedreigende bloedingen. Dus dan gaan we echt met de hoogste spoed, zeg maar, richting de patiënt. En dan hebben we nog een grote groep A1-meldingen. Dan gaan we binnen de 15 minuten bij de patiënt aanwezig zijn. En alles wat niet valt onder A0 of A1, maar wel een spoedambulance moet krijgen, dit rijden we weg binnen de 30 minuten. En dat zijn dan de A2-urgenties.
0: Ja, ja, daar zijn allemaal protocollen voor dus.
1: Ja. We zijn heel sterk geprotocoleerd, zeg maar. Ja. Stel nu dat het in de regio heel druk wordt, kunnen we natuurlijk ook altijd gebruik maken van de buren. En dat heet dat de burenhulpafspraken.
0: Ja, ja.
1: Dat betekent dat de andere RAV's ons komen helpen op het moment dat zij de dichtste eenheid zouden zijn.
0: Ja. Een prachtige plek, die nieuwe meldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam. Als mensen denken, nou, ik wil er toch wat meer over weten, hebben jullie iets op de sociale media staan waar mensen even kunnen kijken hoe zo'n ambulance werkt en wat u allemaal verteld heeft en zo?
1: Ja, zeker. Onze dienstcommunicatie is heel actief op de socials. Dus zowel op Instagram als op LinkedIn. We hebben natuurlijk ook een eigen webpage waar alle informatie terug te vinden is. Zowel over ambulances, maar ook een groot onderdeel over de werking van de meldkamer.
0: Ja.
1: Dus daar kan iedereen die nieuwsgierig is alle informatie terugvinden.
0: Ja, en wat is de zoekterm?
1: Dat is ARR. Dus ambulance Rotterdam-Rijnmond. En als je dat intikt in de zoekbalk, kom je ongetwijfeld terecht op de juiste pagina.
0: ARR, dan kom je terecht waar u wees wil. En een nieuwe meldkamer voor de ambulancezorg. Daar is in ieder geval goed aan over nagedacht om dat goed te laten functioneren. Thomas van Oud-Treven, hoofdmeldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

was een mooie van Sting hier in de late avond. Fields of Gold. Aan het einde van de show, dankjewel. Ook vandaag weer voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij heeft hele lekkere muziek straks. Dus morgenavond eigenlijk al. En natuurlijk ook weer leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer naar de late avond. De laatste voor vandaag is er een van Crosby, Stills, Nash & Young. Our House. Er zijn vele uitvoeringen van. Maar dit is de oorspronkelijke. Ik ga er van tussen. Ik wens je voor zo meteen, als je gaat slapen, een mooie nacht. Wel rust. Geweldige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je, zoals altijd, een heel goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om naar onze website te flitsen. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op de socials. En al die socials vind je natuurlijk ook op onze website. www.delateavond.nl. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
2: Sunshine on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.